0: 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt 1 graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

feiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Nieuwe herdenkingsplek Lelystad wordt een €250.000 duurder. En Lelystadse tiener opgepakt voor helpdeskfraude. Meer nieuws in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Flevoland is wakker.
8: Goedemorgen, het is vrijdag 11 september. Ik moest even kijken op de agenda.
1: Ja, dat is, nou, het is alweer de laatste dag van de werkweek.
8: De laatste dag van de werkweek. Goedemorgen, ja. Roy, hoe gaat het met je?
1: Goedemorgen, Ruben. Ja, redelijk moet ik zeggen.
8: Je bent nog een beetje moe van gisteravond.
1: Ja, ja, want het was gisteravond was het match day, kan ik wel zeggen. Ik deed mee met Business Relay van Challenge Almere Amsterdam.
8: Ja,
1: met een aantal collega's. Ja, zeker. En dat ging, ja, dat ging op zich wel goed. Maar het zwemmen was ik niet zo tevreden over.
8: Maar je hoefde niet heel ver. toch?
1: 400 meter.
8: Oké. Okay.
1: Maar dat is best ver hoor, als je dan in het water ligt.
8: In open water is dat heel mooi. En je hebt een mooie medaille gekregen.
1: Ja, ja, hij is echt, je hoort het ook. Hij is heel zwaar ook. Het is echt een lomp. Ja,
8: hij is echt heel groot.
1: Hij is lomp, hè?
8: Ja,
1: eigenlijk.
8: Ja, ik heb laatst een kwart trio triathlon gedaan. Dat is een mooi woord om te onthouden voor Galgië. Dus dan doe je een kwart triathlon, maar in een trio team. Dus ik hoefde alleen maar te zwemmen.
1: Oh ja.
8: Wel een kilometer, niet 400 meter.
1: Nee, precies. Ja.
8: Maar wij kregen geen medaille.
1: Dat vind ik heel raar.
8: Dat is heel jammer.
1: Hallo, je hebt toch een hartstikke mooie prestatie geleverd.
8: Ja, ontzettend.
1: Nou ja, dat vind ik zonde.
8: Maar het leuke aan met z'n drieën triathlon doen is dat je wel, dus ook met z'n drieën finish, want de laatste 300 meter ren je met z'n allen. Dus we gingen echt hand in hand over de finish en dat was wel echt heel gezellig.
1: Nou, dat deden wij ook. We hadden twee teams vanuit Omroep Flevoland en iedereen deed dan wel 400 meter zwemmen, 9 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen. En dan op het einde, inderdaad, ik was ook de laatste hardloper dus ook, liepen we met z'n allen gezellig over de finish.
8: Heel leuk. Dus een mooie prestatie.
1: Ja, ik ga even lekker bijkomen. Dankjewel. Ik ga jou wel even een snoepmedaille geven. Is dat goed?
8: Ja, heel graag.
1: Zal ik dat doen?
8: Ja, dat is goed.

0: In Excess hoorde je met Never Tear Us Apart. En daarvoor Lost Frequencies met Reality. Wat hebben we zometeen qua nieuws in Flevoland, is wakker Ruben?
1: Nou, een rechtszaak over het vervallen kantoorpand in Almere aan de Randstad. De gemeente vindt dat de eigenaar het moet slopen, want het pand veroorzaakt heel veel overlast. Maar de eigenaar van het pand zegt dan weer dat de gemeente treuzelt met de bouwvergunning en dat ze daarom ook niet slopen. Nou, straks onze verslaggever over die rechtszaak.

0: soms moet je gewoon even een notitie voor jezelf maken. Douwe Bob die zong daarover, geschreven in Amerika trouwens. Note to Self hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Een kantoorpand in Almere staat nu al 8 jaar leeg en ziet er vervallen uit. En dat trekt allerlei zwervers aan. De gemeente vindt dat de eigenaren daar nu echt iets aan moeten doen. Gistermiddag stonden ze tegenover elkaar voor de rechter.
0: De gemeente eist 15.000 euro per volgend incident dat er weer brand is in het gebouw. Of dat er drugs wordt gedeeld of dat een bezoeker voor trammeland zorgt. De eigenaren zeggen dat ze al alles wat redelijk is hebben gedaan.
2: Hekken zijn geplaatst en een beheerder die bijna dagelijks controleert hoe het pand erbij staat. Meer kunnen we niet doen, dat zeggen de eigenaren die niet voor camera willen reageren. Suggesties van de gemeente om dit pand 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bewaken met zelfs honden en camera's, dat vinden ze te duur, want ja, projectontwikkeling, zeggen ze, is geen vetpot. En de dwangsom van 15.000 euro die is buitenproportioneel hoog. Mensen die er langs lopen spreken er schande van. Ze zeggen dat er geregeld zwervers en drugsgebruikers verblijven. De gemeente Almere vindt dat de eigenaren meer moeten doen om overlast te voorkomen. Ze zouden een zorgplicht hebben dat de openbare orde geen gevaar loopt. Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel. Het plaatsen van hekken is onvoldoende, vindt de gemeente. De bestuursrechter buigt zich over de zaak en doet over 6 weken uitspraak.
1: En wij houden je natuurlijk op de hoogte. Je hoorde onze verslaggever Roger Dankerlui.

0: Tanita Takaram met Good Tradition. Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit daarin, Ruben?
1: Nou, onder andere wat meer nieuws over dat vreselijke busongeluk gisteren in Zwitserland. 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord die hebben een ongeluk gehad. We weten nog niet precies hoeveel doden er zijn gevallen en wie er dan zijn overleden. Maar straks horen we de reisbranche daarover.

0: Een
1: weekje geleden stond hij nog in Groningen op te treden. In op het Hullabulla Festival of zo. Weet
0: mooi gezegd.
1: Ja, ik weet. Hullabaloo. Of, het is een beetje een gekke
0: naam. Laten we het daarop houden. Ja.
1: Dan laten we het daarop houden. Maar in ieder geval, het klonk heel goed. Ik heb het over Louis Capaldi met Forget Me. Dan de berichten buiten de provincie.
2: Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag. Er is nog veel onduidelijk, ook over de oorzaak. Dit is wat de Vereniging voor de Reisbranche, ANVR, erover weet.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: Ja, verschrikkelijk. De passagiers waren met reisorganisatie OAD vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers.
1: Het was een keerpunt in de geschiedenis. De aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt daar in de VS uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen 2 vliegtuigen in de enorme torens. En op de plek van de aanslag kwam later dit monument. Net zoals ieder jaar vindt hier de herdenking dan ook plaats. En daar worden nu ook weer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Al is de ceremonie dit jaar een beetje anders, zegt correspondent Riedi Bouma.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk
2: ja,
3: vanwege
2: weer over
3: op de weg.
2: Dat busongeluk.
3: En bij die uitwijkmanoeuvre
1: dan doen we even,
3: de bus op.
1: Dan doen we even overnieuw. Even kijken, dat is deze.
4: Vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
1: Correspondent Riedi Bouma dus. En tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Amy MacDonald was dat met Mr. Rock'n'Roll.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De bouw van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark in Lelystad gaat 240.000 euro duurder worden, meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De kosten waren eerder berekend op 1,5 miljoen euro. Het monument van kunstenaar Arna Makic komt deels boven het water en daarom zijn extra maatregelen nodig om het stevig en veilig te maken. De gemeente vraagt geen extra geld aan de gemeenteraad. Extra kosten worden namelijk betaald uit geld dat al beschikbaar was. Er loopt nog wel een bezwaar, daarom is het nog niet zeker of de

0: gezondheidsbeleid en wil weten wat inwoners belangrijk vinden. Daarom organiseert de gemeente in oktober gesprekken in verschillende stadsdelen. De druk op de zorg wordt steeds groter en daarom wil de gemeente weten wat er nodig is om de inwoners gezond te houden. De ideeën van inwoners worden gebruikt voor dat nieuwe beleid. Later laat de gemeente weten wat er met de inbreng is gedaan. Kunstenaar Beto Lammers uit Emmeloord maakte de afgelopen 7 jaar 22 schilderijen van Johannes Vermeer naar. En dit weekend zijn zijn werken te zien in de Poldertoren in Noordoostpolder tijdens Open Monumentendag. Door het namaken wordt Lammers ook wel de meestervervalser genoemd. Maar Lammers ziet dat niet per se zo.
1: Vermeer werkte natuurlijk met olieverf, gebruikte daar bepaalde tinten voor. Beroemd is dat lapis lazuli blauw. Ik werk met pastel. Dus ik moest die kleur ook namaken met pastel. Dat betekent krijtjes mengen met elkaar, vegen met je vingers totdat je het goede mengsteltje hebt en dan opbrengen.
0: Lammers is in Noordoostpolder ook bekend van de lokale politiek als fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Er is ruimte voor lange heldere perioden en er trekken regionaal wat wolkenvelden over Flevoland heen. Er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting en de temperatuur ligt nog lang op een aangenaam niveau. Halverwege de avond en tijdens de nacht naar vrijdag, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op een klein beetje lichte regen. Voor de regen en bewolking uit koelt het nog flink af naar zo'n 11 of 12 graden op de koudste plaatsen. En morgen volgt dan een wisselvallige dag. We beginnen met veel bewolking en wat regen. Maar in de middag is het wat droger, krijgt de zon geregeld ruimte. Maar een enkel buienexemplaar blijft wel mogelijk. Wanneer het aan het eind van de dag vaker droog is, met ruimte voor de zon, kan het nog 19 of 20 graden worden.
4: Ja, je hoorde het net al in het regionieuws over multitalent Berto Lammers, de fractievoorzitter van een grote partij in Noordoostpolder. Maar dus ook kunstvervalser. Met een eigen tentoonstelling, zijn eigen Vermeerschilderijen hangen in de Poldertoren in Emmeloord. En wij kregen daar vast een rondleiding. Dat straks.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De nieuwe plaat van Cameron Whitcomb. En hij heet Kingdom of Fear.
1: Ze noemen hem de meestervervalser, fractievoorzitter Berto Lammers van de ONS Noordoostpolder. Hij moet zelf enorm lachen om deze term, want ja, hij is gewoon kunstenaar. Hij heeft inmiddels 22 schilderijen van Johannes Vermeer nagemaakt. Geheel op zijn eigen manier en met andere technieken.
0: Maar wel dat ze zo echt lijken. Dit weekende is zijn werk te bekijken in de Poldertoren in Emmeloord. En verslaggever Mark Bakker die kreeg alvast een rondleiding.
2: Dit is het meisje met de parel en ook wel een van de moeilijkste om die na te maken.
3: Ja, en waarom dan?
2: Nou, als je het gezichtje 4 mm breder hebt, of smaller, of hoger of lager, of de ooglijn is niet goed, of de mondlijn is niet goed, dan ziet de kijker gelijk, hey, ze lijkt erop, maar ze is het niet. Ik probeer het zo perfect mogelijk na te maken. Dat is bij dit stuk wel heel erg complex geweest.
3: En dat namaken, dat doet u op een hele andere manier dan dat Vermeer dat ooit zelf gedaan heeft, hè?
2: Exact. Vermeer werkte natuurlijk met olieverf, gebruikte daar bepaalde tinten voor. Beroemd is dat lapis lazuli blauw. Ik werk met pastel. Dus ik moest die kleur ook namaken met pastel. Dat betekent krijtjes mengen met elkaar, vegen met je vingers totdat je het goede mengsteltje hebt, ja. En dan opbrengen.
3: We staan hier nou op de vierde etage. Ja. Er is nog een etage hierboven. Daar is ook nog van alles te zien. Wat wordt daar tentoongesteld?
2: Daar staan de werken van mij die ik voordat ik aan de periode met Vermeer begon heb geschilderd. Dat is wat Afrikaanse kunst, wat Egyptische kunst. Ja.
3: Nou, komend weekend dan mag het publiek komen kijken.
2: Ja, aankomende zaterdag en zondag, 12 en 13 september, is het van 10 tot 5 geopend. Ik ben hier zelf aanwezig. Mensen kunnen vragen stellen. De maandag, de 14e tot en met de 20e, is het van 1 tot 5 geopend. En ben ik hier aan het schilderen. Zijn de mensen altijd welkom.
3: Waar komt dit nou vandaan, dat u toch zo geïnspireerd bent geraakt door Vermeer?
2: Dat is een heel lang verhaal. En u vraagt mij om dat in 1 minuut te doen. Ik zal het proberen in 20 seconden. Rembrandt maakte portretschilderingen. En ik vind het aansprekende bij de schilderijen van Johannes Vermeer dat het genrestukken zijn. Het zijn schilderijen die vertelden op een bepaald moment in een huis een bepaalde sfeer van een vrouw die een brief leest of ontvangen heeft of zelf schrijft. Er zitten wat liefdesgenrestukken in waarbij de kijker naar de schilderij een eigen interpretatie kan geven daaraan. En dat maakt het zo compleet en boeiend.
1: Ja, als je deze reportage op de radio luisterde, kijk dan vooral even op de site, want daar staan die schilderijen ook. En ik moet zeggen, ze zien er echt best wel echt uit. Je kan ze natuurlijk ook in het echt bekijken. Dat kan dus komende zaterdag en zondag van 10 tot 5 in de Poldertoren. Toegang is gratis.

0: Robert Palmer was dat bij Flevoland is Wakker. Met Mercy, Mercy Me. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, naar Ruben?
1: Ja, onze justitieminister David van Wil. Die zit natuurlijk veel op de Nederlandse tv. Maar hij was ook op tv in Sierra Leone.
0: Oh.
1: En daar waren de reacties niet heel positief.
0: Hoor je na Fleetwood Mac met het prachtige Don't Stop.

0: Nou, ik laat ze nu toch echt wel even stoppen dan hoor. Don't Stop hoorde je van Fleetwood Mac. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur aandacht voor een televisieoptreden van onze justitieminister David van Wil in een tv-interview in Sierra Leone, de vermoedelijke verblijfplaats van Bolle Jos, voerde van Wil de druk op het land op om de drugscrimineel uit te leveren.
2: We have an exclusive interview with the Minister of Justice of the Netherlands.
3: And we will not rest before this individual makes it into jail.
0: Wat is toch altijd mis met al die microfoons daar?
1: Ja, het is niet geweldig inderdaad. En ik zag ook een stukje van de studio en die is ook niet heel mooi.
0: Het is altijd overstuurd daar, hè? Dat is wat je dan hoort, dat gekraak, zeg maar.
1: Ja, maar ze praat ook heel hard en daarmee geven ze natuurlijk ook wel aan dat het een heel belangrijk onderwerp is.
0: Dat is zeker waar.
1: Ja, en het was ook een belangrijk onderwerp, want ja, van Wil zei dat hij niet zal rusten tot Bolle Jos achter de tralies zit. De premier van Sierra Leone noemde het interview met Van Wil neocolonialistisch. Karsten Bruyne, onderzoeker Sierra Leone bij het Klingendaal Instituut, legde uit hoe het optreden in Sierra Leone werd ervaren.
4: Het is echt direct op televisie openlijk zeggen, wij moeten hem uitgeleverd krijgen. En er is daar een gevoel van, ja, wij zijn een onafhankelijk land en wij maken onze eigen keuze en afweging. En daar bent u misschien meer mee eens, maar je gaat niet allerlei mensen erbij halen om ons onder druk te zetten.
1: Een misdaadjournalist bij het AD, Jelle Tielman, onthulde anderhalf jaar geleden beelden van de topcrimineel. Daarop was hij te zien tijdens een kerkdienst in het geboortedorp van de president van Sierra Leone. Volgens Tielman maakte dit de situatie ingewikkelder.
5: Het is natuurlijk het beroemde filmpje waarin je hem ziet met de president van het land. We weten dat hij zeer vermoedelijk een relatie heeft met de dochter van de president. Dat maakt het allemaal best wel ingewikkeld. En je ziet nu eigenlijk dat er dus een andere tactiek wordt gebruikt. Dus dat ook eigenlijk geprobeerd wordt om de bevolking van Sierra Leone als het ware mee te krijgen in een soort PR-offensief.
0: In NOS met het oog op morgen was aandacht voor een groot onderzoek naar fraude met paardenvlees. Door die fraude kon ongeschikt vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtkomen. Volgens Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch, is dit soort fraude niet nieuw.
6: Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die twee worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen.
0: Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden. Van Gemert vertelde waarom juist deze paarden geschikt zijn hiervoor.
6: Er valt heel veel mee te verdienen. Kijk, een oud renpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, ja, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was er bijzonder nieuws over de nachtwacht. In het najaar opent Artis een speciale expositie waarin te zien is welke microben er leven op het schilderij. Microbioloog Eline van Blois legde uit hoe dit onderzoek werd gedaan.
7: Ik heb gedaan is, ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. Nou, en dan verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen.
1: Ja, een heel oud schilderij, maar er zit dus gewoon leven op. Zou je denken, kan dat geen kwaad? Maar Van Blois zegt dat we niet ongerust moeten zijn over de microben op dat geliefde schilderij.
0: Ja, moet die er wel even zijn, hè? Die heb ik op dit moment even niet.
1: Oké, nou ja, in ieder geval, dat is de boodschap. Geef zorgen, die microben die leven daar en leven hun beste leven op een schilderij. Best wel vet om daar
0: te wonen. Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet.
1: Nou, dat was gisteravond op radio en tv.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Een gevaar voor de privacy van iedereen. Het is gewoon veel te makkelijk om iemand stiekem te filmen met deze bril.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen... ga je daar vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
1: En dit is ook Flevoland.
4: De meeste messen voor me die ik maak, die hebben wel een naam qua vorm. Maar dit heb ik eigenlijk wel helemaal zelf geschetst.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De nieuwe herdenkingsplek in Lelystad wordt €250.000 duurder. En een Lelystadse tiener opgepakt voor helpdeskfraude. Meer nieuws in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
10: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
9: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
11: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je? Basis tussen de linies, misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar... Ik denk dat het te statisch was.
9: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
12: Straks in deze uitzending moet Ronten nou wel of niet toch nog een keer die noodopvang in Biddinghuizen openen. De nieuwe gemeente die wil dat niet meer, de nieuwe wethouder. Maar partijen in de gemeenteraad willen het wel graag. We spreken straks een voorstander en een tegenstander uit de raad.
13: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: True Lease met Renke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Carly Rae Jepsen was dat bij Flevoland is wakker met Call Me Maybe.
1: Gisteravond werd in de gemeenteraad van Dronten opnieuw gesproken over de noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen. De coalitiepartijen, VVD, Leefbaar Dronten en CDA hielden vast aan de afspraak die ze met elkaar maakten om met die opvang te stoppen.
0: Oppositiepartijen, waaronder Dronten Sociaal, vinden dat de gemeente de deur niet helemaal moet dichtgooien en ook naar andere vormen van opvang moet blijven kijken. Bij ons zijn fractievoorzitter Trudy Stoker van de VVD en Peter Duvekot van Dronten Sociaal. Goedemorgen beiden.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Peter, de oppositie waar u in zit vroeg dat debat aan. Hoe ging het gisteravond?
3: Nou, zoals we verwacht hadden eigenlijk wel een beetje. Het debat is gehouden, dat is heel fijn. Hè, want dat deden we voor het eerst, zo'n actualiteitendebat. Maar de motie en het onderzoek naar de feiten, zeg maar, dat is verworpen.
1: Ja, want mevrouw Stoker, de VVD maakte er al een speerpunt van. Hè, in jullie partijprogramma, jullie willen stoppen met die noodopvang. Waarom is dat ook weer belangrijk voor jullie partij?
2: Omdat, om het kort en bondig te zeggen, afspraak is afspraak. We hebben in het coalitieakkoord afgesproken te stoppen met de tijdelijke noodopvang. Nou, en daar staan we dan ook voor. Want na 4 jaar, dan kun je nog moeilijk spreken van tijdelijk. Want als tijdelijke opvang steeds opnieuw wordt verlengd, dan wordt tijdelijk uiteindelijk structureel.
1: Ja, maar wat is het probleem daaraan, aan een structurele opvang?
2: Omdat we afgesproken, het was klaar.
1: Nee, maar waarom is dat afgesproken, vraag ik me af.
2: Omdat we alle drie de coalitiepartijen van mening zijn dat het genoeg is geweest.
1: Ja, maar dat is, u zegt steeds hetzelfde eigenlijk. Maar we willen eigenlijk weten waarom, ook alweer, vinden jullie dat het nu klaar moet zijn met die opvang in Biddinghuizen?
2: Om meerdere redenen. Als je kijkt wat wij als de gemeente Dronten nu doen, als je het asielzoekerscentrum in Roggebod ziet, je ziet de huisvesting van onze statushouders, je ziet de opvang van Oekraïense vluchtelingen, dan is het genoeg. Dan doen we als Dronten genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
1: Ja, want welke nadelige gevolgen zijn er voor de gemeente?
2: Vooral. Het is niet alleen maar mensen die we nu vanuit de oppositiepartijen hebben gehoord die voor de opvang zijn. We hebben ook andere signalen gehoord. En de gemeente, ja, soms houdt het ook een keer op. Tussen draagvlak en draagkracht zit een wereld van verschil. Draagvlak is belangrijk, maar draagkracht ook. Een gemeente kan gewoon niet onbeperkt opvang blijven toevoegen of tijdelijke oplossingen eindeloos verlengen.
1: Ja, meneer Duvekot, bent u het daarmee eens?
3: Kijk, en dat was het eerste deel vond ik nog redelijk gaan. Hè, want de VVD heeft gewoon gewonnen. En de VVD is de grootste partij geworden. En dat gun ik de VVD ook. Hè, want ze hebben ook als enige partij de rug recht gehouden steeds. En ook gezegd, we vinden die noodopvang niks. En we willen daarmee stoppen. Dus dat vind ik consequent. En dat is ook de politiek hoe het werkt. Democratie is zo. Dus ik gun het de VVD ook van harte. Ook dat ze dit zo doen. Maar noem het dan wat het is. Noem het een politieke keuze. En noem het niet dat het draagvlak is. Want je hebt helemaal geen draagvlak gemeten. Want mevrouw Stoker kan niet eens inderdaad, als u nou vraagt, noem het dan 3 dingen die echt overlast hebben verzorgd. Hè? En onderbouw dat. Dan is dat lastig. Nou ja, het is een politieke keuze van de partij en een coalitie heeft daar een afspraak over gemaakt. Nou, en zo werkt het democratie. Dat is wat het is. Maar ja, dat is niet hetzelfde als draagvlak.
1: Want mevrouw Stoker, u zegt draagvlak is iets anders dan draagkracht. En die draagkracht van de gemeente zou er dan misschien niet meer zijn. Waar blijkt dat uit?
2: Nou, je merkt ook wel in de voorzieningen dat het gaat piepen en kraken. En mevrouw Wever van het CDA noemde dat gisteren ook heel nadrukkelijk. Ook over de scholen. En we willen ook een humane opvang leveren. Laten we daar ook eerlijk over zijn. En ik kan me nog herinneren uit de campagneperiode dat meneer Duvekot daar ook zo in zat. Dat het gewoon geen ideale situatie was hoe we daar op het terrein van Walibi onze gasten, want zo wil ik ze graag noemen, huisvesten. Want dat was het niet.
1: Ja, meneer Duvekot, kan het op een goede manier daar bij Walibi?
3: Zeker, en dat is ook het voorstel wat ik heb gedaan gisteren. Ik heb gezegd, laten we dat allemaal. Want ik kan me heel goed voorstellen in een coalitie dat je de boel niet openbreekt. Hè? En dat je ook zegt, afspraak is afspraak. Dat snap ik. En dat de coalitie niet ineens gisteravond zegt, nou weet je wat, we gooien de boel overhoop. En we gaan toch mee met die noodopvang. Dat snap ik heel goed. Maar je kunt ook gewoon echt het gesprek wel voeren over hele andere vormen. En daarmee kom je ook echt wel tegemoet aan nou ja, de mensen die graag willen helpen en grote groepen die het nu onderbuikgevoel hebben en eigenlijk niet helemaal tegen zijn, maar nu toch in die hoek worden gedrukt.
1: Ja. Bedankt voor dit gesprek, Peter Duvekot en Trudy Stoker.
3: Graag gedaan.
2: Graag gedaan. Fijne dag.

0: Dat was Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: Tijd voor het uitgebreide weerbericht met Rico Schreuder. Rico, de laatste dagen als ik naar buiten kijk, denk ik, ik neem een jas mee en dan heb ik er spijt van. Of ik denk, ik neem hem niet mee en dan heb ik er ook spijt van.
2: Ja, wat heb je nu gedaan?
1: Nu heb ik hem meegenomen en in de auto laten liggen. Ik heb hem niet aangepakt.
2: Nee, vanochtend hebben we te maken met een regengebied wat over de provincie heen gaat trekken. Dus dan heb je toch echt wel een jas bij nodig.
1: Ja.
2: Vanmiddag dan zijn er ook droge momenten, want het regengebied trekt namelijk naar het oosten weg. Komen nog wel enkele buien voor. Maar zo nu en dan breekt dan ook de zon door. De temperatuur komt vanmiddag uit op 20 graden. Nou, daar heb je geen jas voor nodig, maar voor die buien wellicht wel.
1: Ja.
2: Dus al met al is het toch wel een wisselvallige dag vandaag.
1: En hoe gaat het in de avond dan?
2: Ja, vanavond dan klaart het breed op. Er zijn echt brede opklaringen. De zon zal nog eventjes schijnen tot tegen achter dat die ondergaat. En ook daarna is het helder en ontstaat op veel plaatsen in de provincie nevel en mist. Dus een klein wereldje komende nacht. Temperatuur die daalt naar een graad of 12. Er staat dan ook heel weinig wind. En dan beginnen we morgen dus op veel plaatsen grijs met nevel en mist. Maar als dat is opgelost, dan gaat de zon volop schijnen. Morgenmiddag is het gewoon heerlijk weer. De jas kan echt binnengelaten worden. Temperatuur komt uit op zo'n 21 graden. Dus morgen is het echt een heerlijke dag.
1: Nou, dan weet ik dan dat ik de jas thuis laat.
3: Gaan we maar even buitenplannen maken.
1: Ja, precies. Ja. En de komende dagen de jas wel in de buurt houden?
2: Ja, houden we in ieder geval wel in de buurt. Want morgenavond neemt de bewolking alweer toe. In de nacht naar zondag gaat het dan ook weer regenen. Dan beginnen we zondagochtend met enige tijd regen. Zondagmiddag trekt die regen weer weg. Komen nog wel enkele buien voor. Maar zo nu en dan breekt dan ook de zon door. Temperatuur zondag 20 graden. Maandag is dan weer een droge dag, 23 graden zelfs. En vanaf dinsdag dan neemt de wisselvalligheid weer toe. Dagelijks komt het tot enkele buien. In eerste instantie is het nog zo'n 22 graden. Maar later in de week dan zakken we naar een graad of 18. En dat is dan rond of iets onder de norm die geldt voor de tijd van het jaar. Want 19 à 20 graden is zo half september gebruikelijk.
3: Het is een beetje op en af, hè? Dan is het weer een mooie dag en dan is het weer een regenachtige dag.
2: Het gaat echt inderdaad op en af. Gisteren een mooie dag, vandaag weer wat regen, morgen een mooie dag, zondag regen, maandag mooi. Nou, zo gaan we maar door.
1: Nou, betekent dat er ook nog wel iets is om naar uit te kijken. Dat scheelt in ieder geval.
2: Absoluut waar. En voor elk wat wil, zeg maar dan. Hè?
1: Precies. Dankjewel, Rico. Fijne dag vandaag. Ja, een rechtszaak over het vervallen kantoorpand in Almere. De gemeente vindt dat de eigenaar moet slopen, omdat het pand veel overlast veroorzaakt. En de eigenaar zegt dan weer dat de gemeente treuzelt met de bouwvergunning.
3: Ja, de gemeente die eist 15.000 euro. Gistermiddag stonden ze namelijk tegenover elkaar voor de rechter. En elke keer dat er weer brand is in het gebouw, dat er drugs wordt gedeeld, of dat een indringer voor onrust zorgt, moeten dus 15.000 euro betaald worden. De eigenaren zeggen dat ze al alles wat redelijk is, hebben gedaan. Je hoort verslaggever Rocher Dankerlui.
4: Hekken zijn geplaatst en een beheerder die bijna dagelijks controleert hoe het pand erbij staat. Meer kunnen we niet doen, dat zeggen de eigenaren die niet voor camera willen reageren. Suggesties van de gemeente om dit pand 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bewaken met zelfs honden en camera's, dat vinden ze te duur, want ja, projectontwikkeling, zeggen ze, is geen vetpot. En de dwangsom van 15.000 euro die is buitenproportioneel hoog. Mensen die er langslopen spreken er schande van. Ze zeggen dat er geregeld zwervers en drugsgebruikers verblijven. De gemeente Almere vindt dat de eigenaren meer moeten doen om overlast te voorkomen. Ze zouden een zorgplicht hebben dat de openbare orde geen gevaar loopt. Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel. Het plaatsen van hekken is onvoldoende, vindt de gemeente. De bestuursrechter buigt zich over de zaak en doet over 6 weken uitspraak.
1: En daarvan houden we je natuurlijk op de hoogte. Dit was onze verslaggever Rocher Dankerlui. Tijd voor muziek. George Benson met On Broadway.

0: George Benson was dat met On Broadway. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag in het oosten van Zwitserland. Op een rechte weg, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een object op de weg lag waarvoor de bus moest uitwijken. Op het moment van het ongeluk waren er in ieder geval werkzaamheden aan de weg, vertelde een lokale journalist aan ons. En daarom waren de uitwijkmogelijkheden ook beperkt. In ieder geval is er volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest. En is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het talud gegleden.
1: De passagiers waren met reisorganisatie OAD vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse president is diep geschokt en ontdaan door het busongeluk. De autoriteiten zullen volgens hem een uitgebreid en grondig onderzoek doen naar de omstandigheden rond het ongeluk.
0: Het was een keerpunt in de geschiedenis. De aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt daar in de VS uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen twee vliegtuigen in de enorme torens. En op de plek van de aanslag kwam later dit monument. Net zoals ieder jaar vindt hier de herdenking plaats. En daar worden nu ook weer de namen van de slachtoffers voor gelezen. Al is de ceremonie dit jaar een beetje anders, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
1: PSV heeft gisteravond het eerste groepsduel in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk gelijk gespeeld. In Eindhoven werd het 1-1. Daar werden ze na afloop niet blij mee, maar trainer Peter Bos heeft wel een idee hoe het kwam.
4: Ik vond ons niet goed genoeg in balbezit. Ik vond dat wij heel snel de bal kwijt waren. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. Dan brengt dat een bepaald gewicht voor die jongens mee. Dat meen ik gezien te hebben bij een aantal jongens.
1: Serginho Dest werd in Eindhoven tot man van de wedstrijd verkozen. De Amerikaan leidde met balverlies de 0-1 in, maar zette dat vlak na rust recht met de gelijkmaker. En dat waren wat berichten van buiten de provincie.

familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen stopt. De coalitiepartijen VVD, Leefbaar Dronten en CDA houden vast aan die afspraak. Een poging van de oppositie om toekomstige opvang mogelijk te houden kreeg gisteravond geen steun. Volgens de coalitie heeft Dronten na 4 jaar noodopvang genoeg gedaan en zijn nu andere gemeenten aan zet. Ook een voorstel om later te kijken naar een kleinere opvanglocatie werd afgewezen. De bouw van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark in Lelystad gaat €240.000 duurder worden, meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De kosten waren eerder berekend op €1,5 miljoen. Het monument van kunstenaar Arna Makic komt deels boven het water en daarom zijn extra maatregelen nodig om het stevig en veilig te maken. De gemeente vraagt geen extra geld aan de gemeenteraad, want de extra kosten worden betaald uit geld wat al beschikbaar was. Maar er loopt nog wel een bezwaar. Daarom is het nog niet zeker of de herdenkingsplek voor de komende herdenking al klaar is. De gemeente Almere wil een dwangsom opleggen aan de eigenaren van een vervallen kantoorpand bij station Almere Centrum. Het ASQ-pand staat al 8 jaar leeg. En de gemeente wil dat de eigenaren meer doen tegen de overlast en eist een dwangsom van €15.000 bij nieuwe incidenten zoals brand, drugshandel of overlast. De eigenaren vinden dat ze al genoeg maatregelen hebben genomen en stapten daarom naar de rechter. Die doet over 6 weken uitspraak. Een tiener uit Lelystad is gisteren opgepakt nadat hij probeerde te betalen met een gestolen bankpas. De politie verdenkt hem van helpdeskfraude. De pas werd eind augustus gestolen van een oudere vrouw in Tilburg. Een oplichter had haar gebeld en deed zich voor als politieagent. Hij waarschuwde voor criminelen in de omgeving en liet weten dat er een agent haar sieraden zou komen controleren. Toen er ook echt een nepagent aan de deur kwam, gaf de vrouw haar sieraden en bankpas mee. Een oplettende winkelmedewerker zorgde ervoor dat de jongen kon worden aangehouden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer €400 tot €600 meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9-11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens.
14: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met wat lichte regen over de provincie. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind waait eerst uit het zuiden, later uit het westen, is meest matig van kracht en de temperatuur.

0: flitsers, die staan er wel. Op de A6 in Lelystad bij hectometerpaal 62,2. En in Almere bij hectometerpaal 46,3. Straks in deze uitzending, het meisje met de parel. Je kunt hem bekijken in Emmeloord in de Poldertoren. Niet de echte, maar een vervalsing. En die vervalsing is gemaakt door iemand die je misschien kan kennen van Omroep Flevoland.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Dexys Midnight Runners met Come On Eileen.
1: Ja, je kan hem best kennen uit het nieuws op deze zender, fractievoorzitter Berto Lammers van ONS Noordoostpolders. Maar ze noemen hem ook wel meestervervalser.
0: Want hij heeft inmiddels 22 schilderijen van Johannes Vermeer nagemaakt. Geheel op zijn eigen manier en met hele andere technieken. Maar wel zo dat ze net echt lijken. En dit weekeinde is zijn werk te bekijken in de Poldertoren in Emmeloord. Verslaggever Mark Bakker die kreeg alvast een rondleiding.
2: Dit is het meisje met de parel en ook wel een van de moeilijkste om die na te maken.
3: Ja, en waarom dan?
2: Nou, als je het gezichtje 4 mm breder hebt, of smaller, of hoger of lager, of de ooglijn is niet goed, of de mond.

0: En is niet goed, dan ziet de kijker gelijk, hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet. Ik probeer het zo perfect mogelijk na te maken. Dat is bij dit stuk wel heel erg complex geweest.
1: En dat namaken, dat doet u op een hele andere manier dan dat Vermeer dat ooit zelf gedaan heeft, hè?
0: Exact. Vermeer werkte natuurlijk met olieverf, gebruikte daar bepaalde tinten voor. Beroemd is dat lapis lazuli blauw. Ik werk met pastel. Dus ik moest die kleur ook namaken met pastel. Dat betekent krijtjes mengen met elkaar, vegen met je vingers totdat je het goede mengsteltje hebt, ja. En dan opbrengen.
1: We staan hier nou op de vierde etage. Ja. Er is nog een etage hierboven. Daar is ook nog van alles te zien. Wat wordt daar tentoongesteld?
0: Daar staan de werken van mij die ik voordat ik aan de periode met Vermeer begon heb geschilderd. Dat is wat Afrikaanse kunst, wat Egyptische kunst. Ja.
1: Nou, komend weekend dan mag het publiek komen kijken.
0: Ja, aankomende zaterdag en zondag, 12 en 13 september, is het van 10 tot 5 geopend. Ik ben hier zelf aanwezig. Mensen kunnen vragen stellen. De maandag, de 14e tot en met de 20e, is het van 1 tot 5 geopend. En ben ik hier aan het schilderen. Zijn de mensen altijd welkom.
1: Waar komt dit nou vandaan, dat u toch zo geïnspireerd bent geraakt door Vermeer?
0: Dat is een heel lang verhaal. En u vraagt mij om dat in 1 minuut te doen. Ik zal het proberen in 20 seconden. Rembrandt maakte portretschilderingen. En ik vind het aansprekende bij de schilderijen van Johannes Vermeer dat het genrestukken zijn. Het zijn schilderijen die vertelden op een bepaald moment in een huis een bepaalde sfeer van een vrouw die een brief leest of ontvangen heeft of zelf schrijft. Er zitten wat liefdesgenrestukken in waarbij de kijker naar de schilderij een eigen interpretatie kan geven daaraan. En dat maakt het zo compleet en boeiend.
2: Als je de nagemaakte schilderijen van Johannes Vermeer wil zien, dan kan dat komende zaterdag en zondag van 10 tot 5. Toegang is gratis. Tijd voor muziek. Mijn favoriete artiest Harry Styles, American Girls.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Huey Lewis en de nieuws met Stuck With You. Dan wat je misschien hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: In Nieuwsuur bijvoorbeeld aandacht voor een televisieoptreden van justitieminister David van Wil. Ja, in Nederland zien we hem vaker op tv. Maar hij was op tv in Sierra Leone voor een tv-interview over Bolle Jos. Want hij verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Van Wil voerde de druk op het land op om de drugscrimineel uit te leveren.
2: We have an exclusive interview with the Minister of Justice of the Netherlands.
3: We will not rest before this individual makes it into jail.
1: Ja. Presentator daar en slecht geluid. Maar Van Wil zei dat hij niet zal rusten tot Bolle Jos achter de tralies zit. De premier van Sierra Leone noemde het interview met Van Wil neocolonialistisch. Karsten Bruyne, onderzoeker Sierra Leone bij het Klingendaal Instituut, legde uit hoe het optreden in Sierra Leone werd ervaren.
4: Dus echt direct op televisie, openlijk zeggen, wij moeten hem uitgeleverd krijgen. En er is daar een gevoel van, ja, wij zijn een onafhankelijk land en wij maken onze eigen keuze en afwegingen. En daar ben je het misschien meer mee eens. Maar je gaat niet allerlei mensen erbij halen om ons onder druk te zetten.
1: Misdaadjournalist bij het AD, Jelle Tieleman, onthulde anderhalf jaar geleden beelden van de topcrimineel. Daarop was hij te zien tijdens een kerkdienst in het geboortedorp van de president van Sierra Leone. Volgens Tieleman maakt dat de situatie nog ingewikkelder.
5: Het is natuurlijk het beroemde filmpje waarin je hem ziet met de president van het land. We weten dat hij zeer vermoedelijk een relatie heeft met de dochter van de president. Dat maakt het allemaal best wel ingewikkeld. En je ziet nu eigenlijk dat er dus een andere tactiek wordt gebruikt. Dus dat ook eigenlijk geprobeerd wordt om de bevolking van Sierra Leone als het ware mee te krijgen in een soort PR-offensief.
0: In NOS met het oog op morgen was aandacht voor een groot onderzoek naar fraude met paardenvlees. Door die fraude kon ongeschikt vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtkomen. Volgens Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch, is dit soort fraude niet nieuw.
6: Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die twee worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen.
0: Ja, criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden. Van Gemert vertelde waarom juist deze paarden geschikt zijn hiervoor.
6: Er valt heel veel mee te verdienen. Kijk, een oud renpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, ja, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was er bijzonder nieuws over de nachtwacht. In het najaar opent Artis een speciale expositie waarin te zien is welke microben er leven op het schilderij. Microbioloog Eline van Blois legde uit hoe dit onderzoek werd gedaan.
7: Ik heb gedaan is, ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. En dan verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen.
1: Ja, er zit dus leven op dat eeuwenoude schilderij. Maar Van Blois zegt dat we niet ongerust moeten zijn over de microben die daarop leven.
7: In principe zijn microben niet van zichzelf slecht. Microben, ja, ze krijgen vaak wel een beetje een slechte reputatie, want ze staan vaak bekend als ziekteverwekkers en inderdaad dat ze dingen afbreken, wat trouwens ook weer heel goed is. Maar er zijn ook heel veel microben die juist een hele belangrijke rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstof op aarde.
1: Ja, ze hebben dat vastgezegd daar op het schilderij. Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan is het genoeg, dan doen we als dronken genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
7: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen stopt. En nieuwe herdenkingsplek Lelystad wordt een €250.000 duurder. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
11: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
10: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
12: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
10: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
13: Files staan er nog niet, dus je kan overal lekker doorrijden. Maar let op de N50 in Ens wel even op je snelheid. In beide richtingen bij hectometerpaal 264,3 wordt er geflitst. En straks in deze uitzending, het is de dag van de echtscheiding. Nou, hoe voorkom je nou dat je zelf het onderwerp van gesprek wordt, omdat het in jouw relatie allemaal niet zo goed gaat? We bellen straks met een relatietherapeut.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
19: Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Mavericks waren dat met Here Comes My Baby om 8:08 bij Flevoland is wakker.
1: Het is de dag van de scheiding. Een mooi moment om het eens over relaties te hebben. Want hoe voorkom je eigenlijk dat je op zo'n dag van de scheiding uiteindelijk zelf onderwerp van gesprek wordt?
0: En wanneer is een beetje gedoe nog gewoon onderdeel van een relatie? En wanneer moet je echt aan de bak? We praten erover met Leonor van der Sloot, relatietherapeut in Lelystad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je zit in de auto, dat horen we ook. Ben je onderweg naar een stel dat hulp hard nodig heeft? Of is dat niet het geval?
2: Ik ben onderweg naar een dag met reeks stellen. Kijk, niet alleen in Lelystad, ook in Amsterdam. Daar ben ik nu op dit moment naar op weg. En ik heb vandaag de hele dag stellen die ik hopelijk weer een stapje verder ga helpen.
0: Oké, een hele dag met allemaal stellen. Dan klinkt het als big business.
2: Ja, ik heb een hele volle agenda. Eigenlijk zit ik helemaal chockvol. En ik heb nog nooit, te weinig klanten gehad. Dus het is zeker big business.
1: Ja, voor jou is dat fijn, maar ja, ergens ook wel zorgwekkend misschien. De perfecte relatie die bestaat natuurlijk niet. Hè? Ruzie is af en toe ook al gezond misschien. Wanneer weet je nou dat het toch wel echt tijd wordt om hulp in te gaan schakelen?
2: Ja, ik denk dat op het moment dat je merkt dat ruzies telkens terugkomen. Je het patroon gaat herkennen van, oh, dit gaat niet over die ene keer dat je dat er iets mis is gegaan, maar telkens, ook al kan het een ander onderwerp zijn wat de ruzie aanslingert, komt toch dezelfde dynamiek weer terug in de relatie, daar kom je samen niet uit.
1: Ja.
2: Dat is in ieder geval altijd een heel goed teken om daar eens even met een relatietherapeut over in gesprek te gaan, van hoe doorbreek je nou zo'n patroon. En natuurlijk ook wanneer er grote levensveranderende incidenten zijn. Zoals bijvoorbeeld wanneer sprake is van een affaire. Of, maar ook andere dingen. Hè. Bijvoorbeeld er is je maakt iets heel ernstigs mee. Bijvoorbeeld een geliefde overlijdt. En je merkt dat je toch een gemis ervaart in je relatie. In de zin van steun van je partner. En dat soort dingen. Dat zijn toch wel goede momenten om toch even hulp te vragen.
0: Ja. Nou, en dan kunnen ze dus hulp vragen bij bijvoorbeeld een relatietherapeut. Komen ze bij jou uit bijvoorbeeld. Hoe gaat zo'n sessie dan? Hoe gaat dat eraan toe?
2: Nou, mensen, als ze voor het eerst bij mij komen, maar doen we natuurlijk als een intake. Ga ik eerst inventariseren van, nou, wat is hier aan de hand? Hebben ze inderdaad veel ruzie? Soms merk je ook dat mensen juist eigenlijk heel weinig ruzie maken. Of helemaal niet ruzie maken, maar wel zich steeds meer verwijderd voelen van elkaar. Dat duidt dan vaak meer op dat mensen eigenlijk zich niet echt uit durven te spreken over waar ze tegenaan lopen. En het heel erg zelf oplossen. Nou, dan word je ook een beetje eenzaam in een relatie. Dus dat ga ik eigenlijk eerst inventariseren. Wat zijn de patronen die er aan zijn grondslag liggen? En zijn er inderdaad trauma's binnen de relatie geweest waar we het over moeten hebben?
0: Ja.
2: Dan ga je behandelen, dan ga je eerst de mensen helpen om de patronen eigenlijk die ze ervaren in hun relatie als hun gemeenschappelijke vijand te zien. Dus niet zozeer de ander als de vijand te zien, wat heel vaak zo is. Hè? Als je ruzie met elkaar maakt, dan kom je heel vaak in een soort beschuldiging terecht.
0: Ja.
2: De ander doet iets verkeerd en jij hebt daar last van. En de eerste stap is eigenlijk om ze weer meer soort samen tegen dat patroon van conflict te krijgen.
0: Ja, je gaat eigenlijk bezig met de gedachten en het praten, zeg maar. Dat is een beetje wat je dan als relatietherapeut doet.
2: Ja, dus we praten erover, maar we doen ook, dat noemen we experientiële oefeningen. Dus je kunt ook bijvoorbeeld dat je dat iets zegt, opstellingstechnieken, dat je in de ruimte gaat kijken, nou, waar sta je nou ten opzichte van elkaar en hoe voelen die verschillende posities. Dus ik werk niet alleen maar met, we kunnen dit begrijpen, maar ook zeker ook hoe voelt het als het op een bepaalde manier gaat.
1: Ja, dat is dan de methode en het einddoel, is dat dan altijd om een scheiding te voorkomen of is dat soms ook niet mogelijk?
2: Het hoofddoel is dat je steun krijgt bij het proces om op de plek te komen die voor jou en je partner en eventueel het gezin wat daarbij hoort het beste is.
1: En die plek kan ook uit elkaar zijn.
2: Ja, die plek kan soms ook uit elkaar zijn. Dat is natuurlijk niet meestal niet de reden waarom mensen bij mij komen.
1: Nee.
2: De meeste mensen die bij mij komen zijn gemotiveerd om samen te blijven. Maar in sommige gevallen kan het echt beter zijn voor een stel om toch uit elkaar te gaan, omdat de patronen ze te hardnekkig in houtgreep houden of er te veel gebeurd is.
0: Ja.
2: Dan moet ik wel zeggen dat de meeste van mijn stellen die bij mij in therapie zijn wel bij elkaar blijven.
0: Ja, heel veel stellen gezien dus inmiddels al die dan relatieproblemen hebben. Heb je ook een tip voor mensen die misschien nu thuis luisteren, waarvan het misschien niet ook altijd lekker botert, wat ze kunnen doen om het wat meer weer naar vroeger te krijgen, weer wat beter te krijgen?
2: Nou, misschien, je zegt dus interessant, hè, weer meer naar vroeger te krijgen. Ik denk dat dat iets is waar mensen vaak op hopen, van het moet weer worden al zoals toen. Want toen was het goed. Ik denk dat het daar al een stukje bij begint. Dat je eigenlijk niet moet denken, oh, het moet weer terug worden zoals het toen was. Maar laat u weer eens nieuwsgierig zijn naar wie we nu in deze levensfase zijn. En hoe we ons tot elkaar willen verhouden. En, want dat kan heel anders zijn dan toen je net verliefd was. Omdat je ouder bent geworden of omdat je kinderen hebt gekregen. Of omdat je levensomstandigheden zijn veranderd. Dus eigenlijk van boos op elkaar zijn en verwijten maken. Dus een beetje schakeling maken naar maar. Kan ik nieuwsgierig zijn naar wat is dit nou, waarom het zo is? He, als je een nieuwsgierige houding aan kunt nemen, dat is dan een hele helpende stap.
1: Nou, daar gaan we vandaag dan mee aan de slag allemaal. Hartelijk dank, relatietherapeut Leonor van der Sloot. En veel succes vandaag met al die stellen.
2: Dank

0: heb gelijk een ticket geboekt naar Texas toe. Want ik wil toch even een keer zien dat Texas. Je hoort zoveel country muziek. Dat is echt.
1: Ja, maar volgens mij is het een vreselijk saaie plek om op vakantie te zijn.
0: Denk eigenlijk ook. Dus ik heb gelijk geannuleerd. Ja.
1: Tijd voor het uitgebreide weerbericht. Rico Schreuder, we hadden het net over relatieproblemen. Daar heb jij geen last van, volgens mij, hè?
2: Nee, daar heb ik geen last van. Nee, ik was gisteren 27 jaar getrouwd.
1: Kijk, dus, gefeliciteerd. In jouw leven schijnt het zonnetje, maar schijnt hij buiten ook?
2: Nee. Het is bewolkt op dit moment. Er trekt een regengebiedje over de provincie. Het is ook maar een graad of 14 op dit moment. Maar vanmiddag trekt die regen naar het oosten weg. Kan de zon doorbreken, maar komen nog wel enkele buien voor. En dan wordt het maximaal 20 graden. De wind die waait eerst uit het zuiden, vanmiddag uit het westen, is meest matig van kracht. Dus al met al is het toch wel een wisselvallige dag vandaag.
0: Vraagt jouw partner wel eens vaak aan je wat voor weer het wordt? Of?
2: Ja, regelmatig. Ja.
0: Oh, ja. Die gebruik jou wel gewoon echt als vraagbaak voor het weer.
2: Inderdaad, ja. Zeker.
0: Okay. Nou, over het weer gesproken, wat voor een weekend gaan we krijgen?
2: Nou, vanavond dan klaart het steeds verder op. Het blijft dan overal droog. En komende nacht kan op veel plaatsen nevel en mist ontstaan. Dus wat een klein wereldje komende nacht. Weinig wind. Temperatuur die daalt naar een graad of 12. En dan beginnen we morgen dus lokaal grijs. Maar uiteindelijk gaat de zon morgen flink schijnen. Er waait een matig in open gebieden zo nu en dan een vrij krachtige zuidwestelijke wind. En daarmee wordt wat warmere lucht aangevoerd. Want dat morgen zo'n 21 graden. Dus het is echt lekker weer morgen. Zondag dan krijgen we helaas weer een andere kant van de medaille. Want dan trekt er weer een regengebied over de provincie. Vooral tijdens de ochtenduren regent het toch al enige tijd stevig door. Zondagmiddag trekt die regen weer weg. Kan er weer een enkele bui vallen. En kan ook de zon weer doorbreken. En de temperatuur is dan weer een fractie lager met zo'n 20 graden. Dus het is echt een wisselvallig weekend.
1: Ja, en dan is het fijn dat het morgen iets mooier is. Want dan hebben we natuurlijk die grote triathlon in Almere die eraan zit te komen. Ja. En na het weekend, hoe ziet het er dan uit?
2: Ja, na het weekend gaat de temperatuur in eerste instantie omhoog. Maandag is een droge dag met flink wat zonneschijn. Zo'n 22, 23 graden op de meeste plaatsen in de provincie. Dinsdag ook nog wel warm met 22 graden. Maar dan neemt de kans op buien weer toe. Ja, en die buien die houden eigenlijk de rest van de week wel aan. En de temperatuur die gaat geleidelijk aan naar beneden. Want woensdag zitten we op 19 graden. En later in de week is het maar hooguit 17 of 18 graden. Dus de temperatuur die gaat toch wel echt onder normaal uitkomen. Want normaal gesproken is het half september nog zo'n 19, lokaal 20 graden.
1: Ja, kijk, nou, we houden een jasje en een paraplu in de buurt. Dankjewel. Rico.
2: Graag gedaan.
0: Dan een kantoorpand in Almere. Dat staat nu al 8 jaar leeg en ziet er vervallen uit. En dat trekt allerlei zwervers aan. De gemeente vindt dat de eigenaar daar nu echt iets aan moeten doen. En gistermiddag stonden ze tegenover elkaar voor de rechter.
3: De gemeente eist €15.000 per volgende...
0: Je microfoon.
1: Ja, mijn microfoon stond uit, maar ik ben er weer. Ja, de gemeente eist €15.000 per volgend incident. Dus als er weer brand is in het gebouw, als er drugs wordt gedeeld of als een bezoeker voor onrust zorgt. Maar de eigenaren die zeggen dat ze alles wat redelijk is al hebben gedaan.
4: Hekken zijn geplaatst en een beheerder die bijna dagelijks controleert hoe het pand erbij staat. Meer kunnen we niet doen, dat zeggen de eigenaren die niet voor camera willen reageren. Suggesties van de gemeente om dit pand 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bewaken met zelfs honden en camera's, dat vinden ze te duur, want ja, projectontwikkeling, zeggen ze, is geen vetpot. En de dwangsom van €15.000 die is buitenproportioneel hoog. Mensen die er langslopen spreken er schande van. Ze zeggen dat er geregeld zwervers en drugsgebruikers verblijven. De gemeente Almere vindt dat de eigenaren meer moeten doen om overlast te voorkomen. Ze zouden een zorgplicht hebben dat de openbare orde geen gevaar loopt. Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel. Het plaatsen van hekken is onvoldoende, vindt de gemeente. De bestuursrechter buigt zich over de zaak en doet over 6 weken uitspraak.
1: En daar houden we nu natuurlijk van op de hoogte. Een verslag was dat van Roger Dankerlui.
0: Dan de berichten buiten de provincie. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland op een rechte weg, zegt correspondent Gim Baldoek.
5: Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een object op de weg lag waarvoor de bus moest uitwijken. Op het moment van het ongeluk waren er in ieder geval werkzaamheden aan de weg, vertelde een lokale journalist aan ons. En daarom waren de uitwijkmogelijkheden ook beperkt. In ieder geval is er volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest. En is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het talud gegleden.
0: De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse president is diep geschokt en ontdaan door het busongeluk. De autoriteiten zullen volgens hem een uitgebreid en grondig onderzoek doen naar de omstandigheden rond het ongeluk.
1: Het was een keerpunt in de geschiedenis, de aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt daar in de Verenigde Staten uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen 2 vliegtuigen in de enorme torens. Op de plek van die aanslag kwam later een monument. Net zoals ieder jaar vindt hier de herdenking plaats. Daar worden ook nu weer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Al is de ceremonie dit jaar een beetje anders, zegt correspondent Rudy Bauma.
6: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: Veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. Ja, want hoe weet je op je 15e al wat je later wilt worden? Dus schrijven steeds meer scholieren zich in voor een oriëntatiejaar. Vooral op het mbo.
7: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
0: In het oriëntatiejaar kun je van alles en nog wat doen en ga je langs bij allerlei bedrijven om te kijken wat je leuk vindt. Ja, ik denk dan ook een beetje, ja, weet je, je kunt ook gewoon iets proberen en dan zie je het wel, toch?
1: Ja, je bent sowieso op die leeftijd natuurlijk nog ontzettend jong om te kiezen wat je de rest van je leven wil doen. Dus het is heel goed dat er heel veel kans is om erover na te denken.
0: Dat is zeker waar.
1: Volgens mij zijn er heel veel mensen die toen een keuze hebben gemaakt en inmiddels iets totaal anders doen.
0: Daarom, dus. Een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is vanochtend opnieuw opgeschrikt door een harde knal. Iets voor 6:30 kwamen politie en brandweer met spoed naar het restaurant. Op de voordeur zit een grote barst en mogelijk is er een explosief afgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Het is al de derde keer in korte tijd dat het restaurant doelwit is. Eerder deze week en eind augustus was er ook al een explosie. De noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen stopt. De coalitiepartijen VVD, Leefbaar Dronten en CDA houden vast aan die afspraak. Een poging van de oppositie om toekomstige opvang mogelijk te houden kreeg gisteravond geen steun. Volgens de coalitie heeft Dronten na 4 jaar noodopvang genoeg gedaan en zijn nu andere gemeenten aanzet. Ook een voorstel om later te kijken naar een kleinere opvanglocatie werd afgewezen. De bouw van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark in Lelystad gaat €240.000 duurder worden. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De kosten waren eerder berekend op €1,5 miljoen. Het monument van kunstenaar Arna Markic komt deels boven het water en daarom zijn extra maatregelen nodig om het stevig en veilig te maken. De gemeente vraagt geen extra geld aan de gemeenteraad. De extra kosten worden betaald uit geld wat al beschikbaar was. En er loopt ook nog wel een bezwaar. Daarom is het nog niet zeker of de herdenkingsplek voor de komende herdenking al klaar is. Een tiener uit Lelystad is gisteren opgepakt nadat hij het probeerde te betalen met een gestolen bankpas. De politie verdenkt hem van helpdeskfraude. De pas werd eind augustus gestolen van een oudere vrouw in Tilburg. Een oplichter had haar gebeld en deed zich voor als politieagent. Hij waarschuwde voor criminelen in de omgeving en liet een agent haar sieraden komen controleren. Toen er een nepagent aan de deur kwam, gaf de vrouw haar sieraden en bankpas mee. Een oplettende winkelmedewerker zorgde ervoor dat de jongen kon worden aangehouden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer €400 tot €600 meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten.
11: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en vanuit

0: En zondag overdag hebben we eerst te maken met regen, later weer enkele buien, met ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt zondagmiddag uit op maximaal 20 graden.
1: De verkeersinformatie. Op één plek in de provincie is het druk op de weg. N712 Euroglemmer tussen Band en Rutte. Daar doe je er iets meer dan 5 minuten extra over. En er wordt er ook nog geflitst op de N50 in Ens. In beide richtingen bij hectometerpaal 264,1. Ja, en straks in deze uitzending het gesprek met de nieuwe voorzitter van de Voedselbank in Lelystad. Steeds meer mensen hebben de Voedselbank nodig. Wat kan de voorzitter van de Voedselbank daar misschien aan doen? En hoe kijkt hij daarnaar? Daar gaan we het straks allemaal over hebben.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dolly Parton was dat met 9 to 5.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Jan Leentvaar. Sinds deze maand is hij de nieuwe voorzitter van de Voedselbank in Lelystad. Jan, goedemorgen. De eerste dagen als nieuwe voorzitter zijn inmiddels verstreken. Hoe bevalt het?
3: Supergoed en heel hectisch. Ik ben met iedereen in gesprek. We zijn met 130 vrijwilligers. Dus ja, dan moet je met iedereen kennis maken. Alle processen in ieder geval bekijken. Ik zal niet zeggen dat ik ze allemaal al snap. Maar het is een heel complex en dynamisch bedrijf.
4: Ja. Ja, waarom wilde u aan het roer staan van de Lelystadse Voedselbank?
3: Nou, kijk, ten eerste ben ik energiek genoeg om nog wat te doen. Ik zet mij graag in voor het sociale domein van Lelystad. Ik heb bij Welzijn heb ik in de Raad van Toezicht gezeten. Flevolandschap, natuur- en milieuorganisaties. En ik ben ook nog voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein. Dat is een adviescollege van BMW hier in Lelystad.
4: Ja, dan is dit wel een hele andere koek, kan ik me voorstellen.
3: Nou, maar het is wel natuurlijk dezelfde groep mensen die je, bedient. Dus het is, ik vind het wel in het verlengde liggen van mijn interesse.
2: Ja, want de Voedselbank helpt in Lelystad wekelijks meer dan 200 gezinnen. Wat vindt u van de omvang van die groep?
3: Nou, dat is eigenlijk, je kan zeggen dat is heel veel. Want er zijn wel, 800 mensen of zoiets. We hebben ook nog de Voedselbank in Zeewolde. Maar als je kijkt naar de statistieken, het is maar 12% van de mensen die er eigenlijk recht op hebben. Dus dat is eigenlijk heel weinig als je kijkt naar wat voor mensen er recht op zouden hebben, financieel gezien, en die dan bij de Voedselbank komen, dat is maar 12%.
2: Dus er zijn heel veel mensen die hulp kunnen krijgen, maar dat niet weten of niet willen?
3: Ja, een aantal mensen, er zijn natuurlijk nog andere voedselbanken, soms kleiner, soms even groot. En dus een aantal mensen gaat daarheen. Een aantal mensen heeft in hun eigen netwerk van

0: of andere organisatie ook ondersteuning. Dus het is niet helemaal zo dat die andere mensen die niet 12% zeg maar helemaal niks krijgen. Maar ik denk dat het potentieel om daar naar de voedselbank te gaan wel groter is. Veel groter is.
1: Ja, wat zou u die dan graag dan bij de voedselbank willen krijgen? Of zegt u van, als het zichzelf oplost door bijvoorbeeld vrienden of dat soort dingen, dat soort andere dingen, dan is dat ook prima.
0: Nou, wat goed loopt, moet je zo laten. Dus daar ga ik niet aan morrelen. Maar ik denk dat er mensen zijn die het wel nodig zouden hebben en niks hebben. Maar dan kom je gelijk met een groot dilemma. De voedselaanvoer naar de voedselbank, en daar is Lelystad geen uitzondering, dat is algemeen zo, die is moeilijker geworden. Want de supermarkten zijn minder verspillend. Dus wij krijgen ook minder voedsel en moeten er meer voor doen om het voedsel te krijgen. Dus als die 88% morgen ineens op de stoep stonden, dan hadden we toch echt een probleem.
1: Ja.
0: Maar ik wil het wel vergroten.
1: Ja, wat bedoelt u? Het
0: aantal mensen wat wij kunnen bedienen.
1: Ja. Want waar zit dan, u zegt de supermarkten moeten dan ook, die moeten ook zorgen voor minder derving eigenlijk. Hè, minder producten die ze dan weg moeten gooien. Is dat dan een van de uitdagingen inderdaad? Van hoe komt u er dan aan meer aanvoer van producten?
0: Ik vind dat de uitdaging. De winkelbedrijven zijn scherper op het niet verspillen. Dus wij krijgen producten die al eerder tegen de einddatum zitten waarop je ze mag uitgeven. En moeten we meer moeite doen om die bedrijven te benaderen of boeren te benaderen. Dus we hebben echt meer inzet nodig op het verwerven van voedsel.
1: Ja, heeft u al een idee hoe u dat gaat doen? Ja, u bent natuurlijk nu een paar dagen bezig, 11 dagen. Of bent u nog in de oriëntatiefase?
0: Nou, ik ben nog niet eens halverwege de oriëntatiefase. Want het is echt een complex bedrijf.
1: Ja?
0: Waarbij de voedsel, kijk, bij een gewone supermarkt wordt het aangevoerd. Wij moeten het gaan halen bij distributiecentra. Wij moeten het goed kijken naar de datum. Want die is dichterbij dan bij een normale winkel. Dus kortom, er is een heel proces van dingen die moeten gebeuren. Er komen mensen met een klein gezin, met een iets groter gezin of een heel groot gezin. Dat wordt allemaal gerangschikt en gereguleerd dat mensen met één persoon niet hetzelfde krijgen als mensen met een gezin van 5 personen.
2: Ja, want er komen natuurlijk heel divers soort mensen bij de voedselbank. Ja. Ik weet niet of je al aanwezig bent geweest bij een uitgiftemoment.
0: Ja,
2: maar wat voor mensen ziet u daar? Wat zijn het voor mensen die de hulp nodig hebben van de
0: voedselbank? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het zijn in ieder geval hele nette en vriendelijke mensen. Maar het grote voordeel is, wij zijn niet betrokken bij zeg maar de selectie van de mensen.
2: Ja.
0: Dat doet het IDO, het MDF, Humanitas. Die kijken naar de financiële positie van de mensen. Dus voor ons zijn het eigenlijk anonieme klanten zonder naam. En die helpen wij. Wij zijn dus alleen betrokken bij het uitgeven van het voedsel en niet bij de selectie.
1: Kijkt u daar ook zo naar? Of weet u wel daadwerkelijk in uw hoofd van, dit zijn gewoon gezinnen die hebben dit allemaal dringend nodig. En dat er een soort gevoel ook bij u komt.
0: Ik ga ervan uit dat de mensen die door die instanties die ik net noemde worden geselecteerd als zijnde van jij hebt het nodig, het ook nodig hebben. Dus ik ga niet kijken van komen ze met de fiets of komen ze met een mooie auto. Dat vind ik onzin. Zij zijn geselecteerd, dus wij leveren voedsel.
1: Ja.
0: Daar ga ik niet over.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen, kijk, want u zegt de problemen met de aanvoer, dat is iets waar natuurlijk de uitdaging zit voor de komende jaren. Dat u dan nu denkt van, ik hoop dat we dan maar genoeg eten hebben voor al die mensen.
0: Ja, wij weten van tevoren hoeveel mensen er komen, want die mensen zijn allemaal bij ons geregistreerd. We weten wat voor categorie, categorie 1, 2 en 3, dus veel, weinig en nog meer. En dus daar werken wij op. Ja. Zo wordt de winkel ook ingedeeld. Dus de mensen mogen een bepaald aantal producten pakken van wat ze willen hebben.
1: En dat lukt altijd?
0: Tot op heden lukt dat wel, maar het aanbod is ook verschillend. Het is niet zo dat je als bij de normale supermarkt dat je zegt van ik wil nu even dit en met dat. Nee, wij leveren uit wat we krijgen. En dat is verschillend. Dat kan dus elke week weer anders zijn.
2: En het lijkt me moeilijk als u zegt dat u minder aanvoer krijgt van de supermarkten. Dat niet alleen het aantal producten minder is, maar ook de keuze dus ook minder wordt. Is dat zo?
0: Nou, dat kan ik niet goed beoordelen. Ik denk wel dat de keuze minder wordt, maar ik weet het niet.
2: Nee.
0: Ik ben in mijn 11e dag.
2: Ja.
0: En ik ben echt al dagen bezig geweest om al die onderdelen van sorteren, magazijn, koelinstallaties, selectie, administratie, om dat gewoon gaan in de vingers te krijgen.
2: Ja.
1: Wat heeft u meegekregen van de vorige voorzitter?
0: Daar heb ik een goede relatie mee, want dat is ook een vriend van me. Dus niet dat de selectie daarmee betrokken was. Hij was niet betrokken bij de selectie. Mm-hmm. En ik heb hem niet gebeld. Ik heb heel gewoon een brief geschreven en dus ben geselecteerd. Mm-hmm. Dus daar was geen. Maar ik heb een paar keer gesprek met hem gehad over hoe het ging, waar ik op moet letten, wat zijn ervaringen zijn met bepaalde mensen of met bepaalde processen. Dus ja, en als het. Als ik denk van, goh, hoe zou het zitten, dan bel ik hem.
2: Ja. Hoe lang wilt u dit werk doen?
0: Nou, zolang ik de lol in heb en gezond ben. Maar in principe lopen dit soort termijnen voor 4 jaar. En daarna kan je verder kijken.
2: Ja. En wat wilt u dan na die 4 jaar bereikt hebben voor de voedselbank?
0: Nou, in ieder geval dat het minstens zo goed functioneert zoals het nu functioneert. Want ik denk dat het gewoon een goede naam heeft in de stad. Dat mensen het weten te vinden. En dat wij dat gewoon ook goed kunnen doen. Dus die kant zou ik graag willen versterken. En verder heb je nog niet zo van die goede idealen.
1: De voedselbank, doet u ook meer dan alleen eten en drinken leveren?
0: Wij doen ook een stukje non-food. Dus wasmiddelen, tandenborstels, brillen, et cetera. Maar dat is eigenlijk een bijproduct.
1: Ja, zou je dat willen uitbreiden? Of zegt u van, daar ligt niet ons doel voor de komende dingen?
0: Nou, onze kracht ligt in voedsel. Maar het blijkt gewoon dat mensen die het minder goed hebben, dat die het ook erg op prijs stellen als ze luiers kunnen meenemen, shampoo kunnen meenemen of babyvoeding.
1: Dat wordt ook steeds duurder.
0: Dus dat wordt ook steeds duurder. Maar het is niet de essentie.
2: Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Jan Leentvaart, nieuwe voorzitter van de Voedselbank in Lelystad.
0: Dankjewel.

0: Taylor Swift was dat met I Knew It, I Knew You. Dan wat je gisteravond mogelijk hebt gemist op radio en televisie.
1: In Nieuwsuur aandacht voor een televisieoptreden van justitieminister David van Wiel in een tv-interview in Sierra Leone. De vermoedelijke verblijfplaats van Bolle Jos voerde Van Wiel de druk op het land op om de drugscrimineel uit te leveren.
2: We have an exclusive interview with the Minister of Justice of the Netherlands.
3: And we will not rest before this individual makes it into jail.
1: Van Wiel zei dat hij niet zal rusten tot Bolle Jos achter de tralies zit. Maar de premier van Sierra Leone noemde het interview met Van Wiel neocolonialistisch. Karsten Bruyne, onderzoeker Sierra Leone bij het Klingendaal Instituut, legde uit hoe het optreden in Sierra Leone werd ervaren.
4: Dus echt direct op televisie openlijk zeggen wij moeten hem uitgeleverd krijgen. En er is daar een gevoel van ja, wij zijn een onafhankelijk land en wij maken onze eigen keuze en afweging. En daar bent u misschien meer mee eens. Maar je gaat niet allerlei mensen erbij halen om ons onder druk te zetten.
1: Misdaadjournalist bij het AD, Jelle Tieleman, onthulde anderhalf jaar geleden beelden van de topcrimineel. Daarop was hij te zien tijdens een kerkdienst in het geboortedorp van de president van Sierra Leone. Volgens Tieleman maakte dat de situatie ingewikkelder.
5: Het is natuurlijk het beroemde filmpje waarin je hem ziet met de president van het land. We weten dat hij zeer vermoedelijk een relatie heeft met de dochter van de president. Dat maakt het allemaal best wel ingewikkeld. En je ziet nu eigenlijk dat er dus een andere tactiek wordt gebruikt. Dus dat ook eigenlijk geprobeerd wordt om de bevolking van Sierra Leone als het ware mee te krijgen in een soort PR-offensief.
0: In NOS met het oog op morgen was aandacht voor een groot onderzoek naar fraude met paardenvlees. Door die fraude kon ongeschikt vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtkomen. Volgens Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch, is dit soort fraude niet nieuw.
6: Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die twee worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen.
0: Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden. Van Gemert vertelde juist waarom deze paarden geschikt zijn hiervoor.
6: Er valt heel veel mee te verdienen. Kijk, een oud renpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, ja, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard.
1: Zou het lekker zijn, paardenvlees?
0: Ik heb het denk ik nog nooit gehad. Tenminste, dat denk je dan natuurlijk.
1: Ja, dat is dus het probleem, dat weet je niet.
0: Maar ik zou het idee vind ik dan niet lekker, denk ik.
1: Nee, ik eet helemaal geen vlees, dus ik slaap.
0: Dan kun jij makkelijk natuurlijk praten.
1: Ja. In Langs de Lijn en Omstreken was er bijzonder nieuws over de nachtwacht. In het najaar opent Artis een speciale expositie waarin te zien is welke microben er leven op het schilderij. Microbioloog Eline van Blois legde uit hoe dit onderzoek werd gedaan.
7: Ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. En dan verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen.
1: Ja, maar geen zorgen, die microben die kunnen geen kwaad voor het schilderij.
7: In principe zijn microben niet van zichzelf slecht. Microben, ze krijgen vaak wel een beetje een slechte reputatie, want ze staan vaak bekend als ziekteverwekkers en inderdaad dat ze dingen afbreken, wat trouwens ook weer heel goed is. Maar er zijn ook heel veel microben die juist een hele belangrijke rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstof op aarde.
1: Dat was gisteravond op radio en tv. Tijd voor nog wat muziek. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over. Nou ja, Flevoland is wakker. Is wel over voor vandaag, voor deze week.
1: Ja, zeker. Jij gaat nog een uurtje plaatjes draaien, maar ik check uit. Dus ik wens je vast een heel mooi weekend. Ja. En vergeet morgen natuurlijk niet te kijken naar de speciale uitzending rondom de triathlon in Almere. Dat wordt heel erg leuk en daar ben ik ook bij, dus ik heb er zin in.
0: Doeg, dit is Lobo.

0: Dit is Flevoland.
1: Hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is het genoeg, dan doen we als Dronten genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
7: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Opnieuw een explosie bij een Chinees restaurant in Zeewolde. En de noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen stopt. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
11: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
10: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
12: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
10: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Michel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers. Onder andere op de A27 Hilversum Almere. Bij Almere hectometerpaal 114,9 en ook bij 108,5. En op de A6 staat er eentje Lelystad-Muidenberg bij hectometerpaal 62,2. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. De lekkerste liedjes hoor je de komende 2 uur bij Flevoland Muziekland. En ik mag zo aftrappen met Michael Jackson en Justin Timberlake met Love Never Felt So Good.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana, NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
3: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Goedemorgen.

Pat Benatar was dat met Love is a Battlefield. En daarvoor Michael Jackson en Justin Timberlake met Love Never Felt So Good. Het is vrijdag, dus tijd voor nieuwe muziek. Ik wil je voorstellen aan Jobke. Die heeft haar tweede single gemaakt en daar is ze heel trots op. Hij geeft alleen om mij, heet het. Een liedje over vertrouwen in een relatie zonder jaloezie. Ja, en dat is natuurlijk heel mooi.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Shaking Stevens en You Drive Me Crazy. En de nieuwe plaat van Jobke dus met Hij Geeft Alleen Om Mij. Ik vind hem leuk. Je kunt meespelen met Kiek, Kiek de Kiekerief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou de taak om dan te raden wat dat dan precies is. Foto's zijn te bekijken op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Onze Facebookpagina of je zet even de tv aan. Dan zie je de foto's ook. Twee foto's van de werkzaamheden aan de Urkersluis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Canadese resonantietechniek die voor het eerst in de provincie wordt toegepast. Ja, je mag eigenlijk niet vragen wat dat is, de resonantietechniek. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, ik weet wel wat er op... Oh, ik... ja, iemand die dat bedacht heeft. Kom maar even, Raoul. Ja, jij bent altijd... Dat is altijd wel leuk. Jij bent eigenlijk de, ja, de huisdierhouder van Kiek of zo. Moet ik dat zo noemen? Het baasje van Kiek?
1: Het baasje van Kiek. Baasje... Vind je leuke omschrijving.
0: Ja, toch? Ja. Wat is een resonantietechniek?
1: Dat is een soort heien. Alleen gaat dit wel gepaard met heel veel vervelend geluid.
0: Oké, dus eigenlijk is het heel irritant voor alle buurtbewoners.
1: Ja, het zijn steeds hele harde pieptonen van een half uur lang, zeg maar.
0: En dat is dus die resonantie, zeg maar.
1: Ja, oh ja. Het is een nieuwe techniek en het is anders dan heien, maar wel ook vervelend.
0: Oh, nou, ik weet dus niet waarom het dan een nieuwe techniek is, waar het dat dan beter maakt, maar oké. Okay. Nou, dan gaan we naar die twee foto's. En dan zie je, je ziet natuurlijk de Urkersluis. Je ziet dus ook dat apparaat wat die resonantie dus veroorzaakt. Niet zo heel veel details. Dus eigenlijk is het denk ik wel vrij makkelijk. Zit het misschien in de tekst aan de rechterkant, bij dat bordje? Of zit het misschien in de kraan of in de sluis zelf? Als jij ziet wat het antwoord is, je kan het doorgeven tot 11 uur. Kan via 0320 28 50 50. Kun je bellen of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek.

0: creatieve hobbyist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is vanochtend opnieuw opgeschrikt door een harde knal. Iets voor 6:30 kwamen politie en brandweer met spoed naar het restaurant. Op de voordeur zit een grote barst en mogelijk is er een explosief afgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Het is al de derde keer in korte tijd dat het restaurant doelwit is. Eerder deze week en op 25 augustus was er ook al een explosie. Dan gaan we naar de noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen. Die stopt namelijk. De coalitiepartijen VVD, Leefbaar Dronten en CDA houden vast aan die afspraak. De poging van de oppositie om toekomstige opvang mogelijk te houden kreeg gisteravond geen steun. Volgens de coalitie heeft Dronten na 4 jaar noodopvang genoeg gedaan en zijn nu andere gemeenten aanzet. Ook een voorstel om later te kijken naar een kleinere opvanglocatie werd afgewezen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. Hoeveel doden er zijn, is nog altijd niet bekend. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg zijn gisteren een dode en 2 gewonden gevallen. De 3 zouden kort daarvoor hebben ingebroken bij een tankstation in Kessel. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Het zijn Sabalenka en Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander.
12: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met wat lichte regen over de provincie. Middag trekt de regen naar het oosten weg, kan er nog een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait eerst uit het zuiden, later uit het westen, is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen, komende nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan en bij weinig wind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen beginnen we de dag plaatselijk grijs met nevel en mist. Daarna gaat de zon schijnen en morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden, dus overal droog en bij een matige in open gebieden en een vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt het zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking weer toe, in de nacht naar zondag volgt regen en zondag overdag hebben we eerst te maken met regen, later weer enkele buien met ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt zondagmiddag uit op maximaal 20 graden.
10: Dankjewel Rico. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen. Wel een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A27. Hilversum Almere bij hectometerpaal 108,5 en 114,9. Op de A6 Lelystad Muidenberg bij Lelystad 62,1. En op de N50 bij Ens word je gecontroleerd bij 262,7. Zie jij een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmeister-app. Zometeen gaan we terug in de tijd in Flevoland Muziekland. We gaan terug naar de jaren 70. Om precies te zijn 11 september 1977.
13: Goedemorgen.

0: blijft mooi uit deze. Paul McCartney en Wings met Band on the Run.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan een tijdje terug in de tijd. We gaan naar de jaren 70, 11 september 1977. En als we dan naar de hitlijst kijken van die tijd... dan zien we Donna Summer met I Feel Love bovenaan de lijst staan... met Baccarat, Sorry I'm a Lady, opeenvolgend. En ja, wat zit er nog meer in? Supertramp ga ik zo meteen voor je draaien, zit erin. Elvis Presley met Wooden Heart, Pussycat met I'll Be Your Woman. Wat hebben we nog meer? George Baker Selection natuurlijk met Maria... en ook nog bijvoorbeeld Sandy Kane met Dear Old Dad. Of dingetje met Ik Ga Weg, Leen. Ja, maar wat ik dus al zei, ik ga ook het nummer van Supertramp voor jullie draaien. Uit dus die lijst van 11 september 1977. En het leuke aan dit nummer is dat het eigenlijk al een tijdje bestond. Roger Hodgson die schreef Give a Little Bit al toen hij 19 jaar oud was. En toen pas jaren later heeft hij het opgenomen en uitgebracht. Dus hij heeft eigenlijk best wel lang op de planken gestaan. En ik heb niet kunnen vinden waarom hij dan zo lang dat op de plank liet staan. Want ja, dan moet er dus wel iets mis mee zijn of zo. Of je stond er niet helemaal achter. Of je hebt gewoon zoveel geschreven dat je gewoon zoveel op de plank hebt staan... dat het best wel logisch is dat je er dan pas weer naar kijkt. Maar ja, het is een grote hit geweest en iedereen kent het ook nog steeds wel. Ik heb het over Give a Little Bit van Supertramp.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

denk je weer terug na afgelopen zomer natuurlijk. Dit was het nummer van het WK van dit jaar. Shakira en Burna Boy hoorde je met Die Die. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Pluket. En daarna natuurlijk Herberg Flevoland. Met vandaag ook gastvrij Flevoland. Martijn Fischer komt onder andere langs. En ook The Wannabes en Johnny Valentino. Dat straks allemaal na Lady Antebellum. En ook de polderplaat nog voor je van Bon Sera.

0: Dit is Flevoland.
1: Hé, ze lijkt erop, maar ze is het niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het pand veroorzaakt hinder en overlast. Vandaar de dwangsom als financiële prikkel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is het genoeg, dan doen we als Dronten genoeg. En daarom is het nu gewoon basta.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus.
9: Dit is het nieuws op Urk FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finale te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Urk FM. Freeze!

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld, omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het iets droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Ruk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is er zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM hou. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.

0: toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal.